Tasia en hoven toen net. Ik was gewoon niet meer wat ze aan het. En met wem ik samen ben, get die een schaas al. En jetzt las me ook aan het.

waar men woon. Om me kjeft tot wat strand, iets om grond tot me kent. Men me koeien is krent, in mijn moldisch des kwant, en dat sonst goed benant. Met een vreemdsel in moan, vreemd al dat waar afhoen.

Want het gras niet poetst weer, dan zerreent. Ik heb mijn huis bij de Hessenbahn.